Dit was tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011. Twee premières door accordeonist Luca Juhart. Hij speelde The Garden of Earthly Delights van de Nederlandse-Russische componiste Aliona Jurcevic en Deconstructing Accordion van de Duitser Klaus-Stefan Maankopf. De opnames van beide concerten werden voor de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 21 mei, gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music Editie 2011. U hoort dan onder andere Slagwerk Den Haag en het Engelse Bozzini Quartet.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur Concertzender Live. En we gaan terug naar 12 november 2011 naar de Toonzaal in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 Jennifer Walsh, geboren in Dublin, maar tegenwoordig opererend vanuit Duitsland. Jennifer Walsh is een muzikale duizendpoot, een allround 21ste eeuwse avant-garde componiste met een voorkeur voor improvisatie. Als stemkunstenares is zij in het bezit van een acrobatische zangtechniek. Ze heeft een vast improvisatieduo met de minimal pionier Tony Conrad, Ma La Perte geheten. En ze heeft de afgelopen jaren gewerkt met onder andere Cress Ensemble, Bozzini Quartet en de Irish Chamber Choir. Jennifer Walsh geeft blijk van een geheel eigentijdse benadering van kunst door een grote diversiteit aan disciplines toe te laten in haar projecten. Ze deinst er bijvoorbeeld niet voor terug elementen als fotografie, film, installatiekunst en mode te laten versmelten in haar muziekkunstwerken. Jennifer Walsh behoort tot een nieuwe generatie onderzoekende componisten die in staat zijn onverwachte en grensverleggende creatieve verbintenissen te maken. Tijdens November Music 2011 trad Jennifer Walsh aan met het Ensemble Hiatus. De leden van het Ensemble Hiatus zijn stuk voor stuk specialisten op het gebied van eigentijdse muziekuitvoeringen en improvisatieconcerten. Toppers als slagwerker en elektronica-specialist Le Quanin, toetsenist Thomas Lane, celliste Martini Altenburger en tuba-speler Karl Ludwig Hübsch. Zij maken deel uit van dit negenkoppige collectief. Nu terug naar zaterdag, 12 november, naar de Toonzaal in Den Bosch. Jennifer Walsh opende haar concert met de compositie Hygiëne, gevolgd door een improvisatie. Als derde stuk hoort u Thelma Mansfield, een compositie met een vette knipoog naar het werk van de vooral in Ierland populaire schilderes Thelma Mansfield. Een impressionistische landschapsschilderes die qua confectiewerk kan worden vergeleken met de wereldwijd bekende Bob Ross. Thelma Mansfield wordt opnieuw gevolgd door een improvisatie, waarna we dit concert afsluiten met de registratie van de compositie Metta. Luistert u naar het hele verhaal naar Jennifer Walsh met het ensemble Hiatus.

En tot zover het concert van Jennifer Walsh met het ensemble Hiatus. Opgenomen door Glenn Mogo voor de concertzender in de Toonzaal in Den Bosch tijdens het November Music 2011. Misschien wilt u nog meer gegevens hebben over het programma wat u zojuist heeft beluisterd. Die gegevens kunt u uiteraard bij het programma terugvinden op onze website www.concertzender.nl. En als u daar bent, dan kunt u misschien ook eens gaan kijken, als u dat nog niet bent, hoe dat u ons kunt steunen als vriend of sponsor van de Concertzender. Allemaal te vinden dus op onze website www.concertzender.nl. Dan vermeld ik u nog dat dit programma voor de Concertzender werd samengesteld door Hessel Veldman. En misschien hoort u wat muziek op de achtergrond. Dat is alvast een voorproefje, want volgende week op deze tijd, donderdag van 10 tot 11... hoort u Folkit. En vanuit die Folkit nu alvast tot het volgende programma een voorproef.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live en alweer de 10e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011 dat vorig jaar van 9 tot en met 13 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten waarin het uit Engeland afkomstige Bozzini Quartet centraal staat. En op vrijdag 11 november speelde het Bozzini Quartet tijdens het lunchconcert in de toonzaal drie zeer recente werken van een Zuid-Koreaanse, Belgische en Nederlandse componist. Het spits werd afgebeten met de première van Nong Hyung Reflected van Sejong Ha-ho. De titel betekent dat wat er tussen de tonen klinkt. De instrumenten worden elektrisch versterkt om ook de kleinste details hoorbaar te maken. Voor de structuur dacht de componisten aan windmolens die alle vier met verschillende snelheid draaien. Dit is Nong Hyung Reflected van Sejong Ha-ho en dit is het Bozzini Quartet.

U hoorde Douze Écrits van Daan Jansen door het Bozzini Quartet. Tot slot van het concert in de Toonzaal speelde het Bozzini Quartet het werk Zenit van de Nederlandse componiste Rosalie Hirs. Zenit ging vorig jaar in Los Angeles in première. De LA Times schreef toen: het werk stuurt voorwaarts met verleidelijke geluiden en stiltes. Het heeft een hint van stevig Nederlands minimalisme, maar het is tegelijkertijd ook een feest van stralende strijkersharmonieën en buitelende, pulserende ritmes. Dit is het Bozzini Quartet met Zenit van Rosalie Hirs.

Dat was tot slot van het concert van het Engelse Bozzini Quartet, de Nederlandse première van Zenith van Rosalie Heers. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Bert van Dijk in opdracht van de NTR. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar het fragment Dust Against the Wind uit de Closed Messenger van Fred Momotenko.

Dit was Dust Against the Wind, het tapestuk van Fred Momotenko. Dat klonk tijdens Signac's Sonoren, een onderdeel van November Music 2011. En we gaan verder met deze 10e Concertcenter Live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2011. En wel met een concert waarin zowel het Bozzini Quartet als Slagwerk Den Haag een rol speelden. In de pleitzaal van de Muzerijen in Den Bosch klonken onder andere drie wereldpremières, maar het concert begon met het al wat oudere strijkkwartet Arbor Vitae uit 2006, en dat is van de Amerikaanse componist James Tenney. Daarna klonk Paragmenon voor strijkkwartet en slagwerkensemble van de Japanse componist Yo Kondo, die bij de première aanwezig was. Luistert u naar het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag.

Dat waren tot slot van deze 10e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011. Twee premières van respectievelijk Peter Adriaans en Stefan van Eyken door het Bodini Quartet en Slagwerk Den Haag. De opname van het concert in de pleitzaal van de Muzerijen werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook het programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 9 juli, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music, editie 2011. U hoort dan onder andere het Doelenkwartet en het Cicada-ensemble.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur Concertzender. Live eigen opname dus van de Concertzender. En we gaan terug naar 5 oktober 2011 en wel naar Axis in Eindhoven. Daar vond de concertregistratie plaats van Rebetica, uitgevoerd door Yannis Kyriakides en Andy Moore. Een maand later speelden Kyriakides en Moore tijdens November Music 2011 dezelfde set. En omdat onze registratie uit Eindhoven van een hogere kwaliteit is dan de opname uit Den Bosch, laten we die horen. Rebetica is het historische muziekraamwerk van Yannis Kyriakides. Daarin horen we gemanipuleerde geluidsopnamen, stammend uit de tijd dat Kyriakides opgroeide in Griekenland. Auditieve herinneringen die Kyriakides live laat mengen met het dwarse geïmproviseerde bluesgeluid van gitarist Andy Moore. En Moore, al vele jaren vast lid van de Nederlandse wereldpunkband The X, is precies die muzikant die de Griekse zelfkantliederen grauw en ruw op zijn geprepareerde gitaar kan toonzetten. Terug nu dus naar 5 oktober 2011, naar Axis in Eindhoven. Daar werd dus tijdens November Music 2011 een uitvoering gegeven van Rebetica. Voor Kyriakides en Moore de ultieme uitlaatklep om eens vrij om te kunnen gaan met hun geprepareerde instrumentarium. Los van het gecomponeerde academische keurslijf. Hier is Rebetica zoals Yannis Kyriakides het graag hoort.

0: U hoorde een orkest, een concertregistratie moet ik zeggen, van Rebetika door Giannis Kyriakides en Andy Moore. Opgenomen door Kees van der Wiel voor de Concertcentrum op 5 oktober 2011 in Access in Eindhoven. Niet tijdens November Music, maar wel tijdens het optreden van Kyriakides en Moore in Eindhoven, voerde Giannis Kyriakides zijn solo collagestuk Varosha op. De aanvulling in deze Concert en de Live-uitzending, een lang fragment uit het oorspronkelijk half uur durende stuk. Nogmaals dus Giannis Kyriakides, maar dus nu zonder Andy Moore en nu wel met Varosha.
1: The Hotel.

coming.

crossing.

Baby.

U heeft geluisterd naar een concertregistratie van Varosha, een geluidscollagestuk gecomponeerd en uitgevoerd door Yannis Kyriakides. Tot zover Concertzender Live met opnames die Kees van der Wiel maakte in Access in Eindhoven. En het werd hier uitgezonden in het kader van November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst kunt u terecht op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman. En tot het volgende programma muziek door Brian Eno.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En tevens de 12e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van het Cicada Ensemble en één van het Doelenkwartet met een programma rond Willem Jets. We beginnen met het concert dat het Noorse Cicada Ensemble op 13 november gaf in het muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma stonden drie premières. Als eerste hoort u The Oslo Triptych van de Schotse componist James Dillon. In dit werk voor fluit, klarinet, slagwerk en strijkkwartet baseert Dillon zich op teksten van Virgilius, Samuel Coleridge en Guillaume Apollinaire. Het drieluik werd geschreven in opdracht van de stad Oslo. Luistert u naar het Cicada Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

U hoorde van James Dillon, The Oslo Triptych. Het concert vervolgde met een première van de Noorse componiste Lene Grenager. Zij schreef het werk Nachts, een compositie van uitgeschreven en geïmproviseerde muziek. Nachts is een bewerking van een compositie voor hoorn en slagwerk uit 1998. Luistert u nu naar Nachts van Lene Grenager door het Cicadense Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

luisterde u naar Nachts van Lene Grenager door het Cicade Ensemble onder leiding van Christian Eggen. Tot slot van het concert in de toonzaal in Den Bosch speelde het Cicade Ensemble het werk Enea's Domein van de Nederlandse componist Robin de Graaf. Dit werk is opgedragen aan Geert van Keulen en oorspronkelijk geschreven voor het trio en het Schönberg kwartet. De eerste versie dateert uit 1996. Voor het Cicade Ensemble is het werk herschreven voor Nonet. In dit werk wendt de Graaf voor het eerst zijn kennis van de middeleeuwse muziek aan complexe muzikale constructies en die worden opgebouwd uit eenvoudige motieven. In de structurering van het werk speelt het getal een grote rol. Luistert u naar Enea's Domein van Robin de Graaf, uitgevoerd door het Cicade Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

Dit was tot slot van het concert van het Noorse Cicada Ensemble. De première van de Nonet-versie van Enea's Domein van Robin Raaf. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Glenn Mogol. We vervolgen deze 12e concertzender live-uitzending met opnames van het Festival November Music, editie 2011, van een concert met een drietal composities van de Nederlandse componist Willem Jets. Uitgevoerd door het Doelenkwartet, aangevuld met twee vocale solisten en een klarinet. In de pleitzaal van de Muzerijen te 's-Hertogenbosch klonk op 13 november 2011 als eerste het uit 2004 daterende derde strijkkwartet Intus Trepidare, dat oorspronkelijk is geschreven voor het fameuze Amerikaanse Kronos-kwartet. In dit werk gebruikt Jets voor het eerst de mogelijkheden van een versterkt strijkkwartet. Hij speelt met microtonale klanken en gaat op zoek naar nieuwe klankkleuren. Luistert u naar Intus Trepidare van Willem Jets. Het Doelenkwartet bestaat uit Frank de Groot en Maartje Kraan viool, Karin Dolman altviool en Hans Woudenberg cello.

Hiermee had ik moeten beginnen. De hemel. Een raam zonder vensterbank, kozijnen of ruiten. Een opening en niets daarbuiten, maar wijd open. Ik hoef niet te wachten op een heldere nacht, nog mijn hoofd in de nek te leggen om de hemel te aanschouwen. Hij is achter de rug, bij de hand en op de oogleden. De hemel omwindt me strak en tilt me van onderen op. Zelfs de hoogste bergen zijn niet dichter bij de hemel dan de diepste dalen. Op geen enkele plaats is meer hemel dan op enige andere. De hemel drukt even absoluut op een wolk als op een graf. De mol kan zich even hemels voelen als de uil die zijn vleugels wiegt. Een ding dat in de afgrond valt, valt van hemel in hemel. Korrelige en rotsachtige, vloeibare, vlammende en vluchtige lappen hemel. Stapels. De hemel is alomtegenwoordig, zelfs in het onderhuidse duister. Ik neem hemel op, scheid hemel af. Ik ben een val in een val. Een bewoonde bewoner. Een omhelsde omhelzing. Een vraag in antwoord op een vraag. De scheiding tussen aarde en hemel is niet de juiste manier om aan het geheel te denken. Ik kan er alleen mee overleven op een preciezer adres dat sneller is te vinden als ik gezocht zou worden. Mijn bijzondere kenmerken zijn geestdrift en vertwijfeling. Alles? Een schaamteloos woord? Opgeblazen van hoogmoed? Het moet tussen aanhalingstekens staan. Het doet alsof het niets overslaat. Alsof het bijeenbrengt, omvat en inhoud heeft. Maar intussen is het niet meer dan een flart vol tumult. Mijn excuus toeval, omdat ik je noodzaak noem. Mijn excuus noodzaak als ik me niet te min vergis. Word niet boos geluk, omdat ik je als mijn geluk beschouw. Reken me niet aan doden dat u wegkwijnt in mijn geheugen. Mijn excuus tijd dat ik per seconde zoveel wereld niet zie. Mijn excuus oude liefde dat ik mijn laatste als de eerste beschouw. Vergeef me verre oorlogen dat ik bloemen mee naar huis neem. Vergeef me open wonden dat ik me in mijn vingers prik. Mijn excuus roepende uit de afgrond voor mijn plaat met een menuet. Mijn excuus mensen op de stations dat ik om 5 uur 's morgens slaap. Pardon, tot wanhoop gedreven hoop, dat ik soms lach. Pardon, woestijnen, dat ik niet met een lepel water te hulp kom. En op jouw valk, sinds jaren dezelfde, in dezelfde kooi, roerloos starend, altijd naar hetzelfde punt, vraag ik om vergiffenis, ook als je een opgezette vogel bent. Mijn excuus, omgehakte boom, mijn tafel heeft 4 poten. Mijn excuus, grote vragen, mijn antwoorden zijn zo klein. Waarheid, let alsjeblieft niet al te erg op mij. Ernst, betoon je grootmoedig. Duld, geheim van het bestaan.

dat ik draadjes uit je peuter. Klaag me niet aan, ziel, omdat ik je zo zelden heb. Mijn excuus aan alles, omdat ik niet overal kan zijn, en aan allen, omdat ik niet elke man en vrouw kan zijn. Ik weet dat ik zolang ik leef niets me verontschuldigt, want ik sta mezelf in de weg. Ik alleen. Neem me niet kwalijk, taal, dat ik pathetische woorden van je leen en vervolgens veel werk verricht om ze luchtig te laten klinken.

Er was eens een die de nul uitvond. In een onzeker land, onder een nu misschien duister gesternte, tussen twee data waarop niemand zou durven zweren, geen naam, zelfs geen betwisten, zonder onder zijn nul enige gouden gedachte achter te laten over het leven dat is als. Of de legende dat hij op zekere dag de nul toevoegde aan een geplukte roos en deze tot boeket bond. Dat hij toen het einde kwam de woestijn introk op een 100-bultige kameel. Insliep in de schaduw van de erepalm. Pas zou ontwaken wanneer alles tot de laatste korrel zand zou zijn geteld. Wat voor een mens. Door de spleet tussen feit en fictie is hij aan onze aandacht ontsnapt. Immuun voor elk lot. Elke gedaante die ik hem geef, stoot hij af. Door stilte overwoekerd, zonder litteken van de stem. Zijn afwezigheid kreeg het voorkomen van de horizon. De nul schrijft zich vanzelf zo.

Bedenk de wereld. Tweede uitgave. Tweede verbeterde uitgave. Voor de dwazen om te lachen. De toppers om te tobben. De kale om te kammen. En de katten om te klagen. Hier is het hoofdstuk De taal van plant en dier. Met voor elk soort de relevante woordenschat. Alleen al door een gewone groet, uitgewisseld met een vis, zullen jij, de vis en iedereen sterker in het leven staan. Je hebt het lang gevoeld. Het bos begint te spreken. Plots zijn de woorden wakker. Wat een epiek van uilen. Wat een aforisme van de egel. Hij bedacht ze zelf, terwijl wij zeker wisten, hij doet niets, hij ligt gewoon te slapen. De tijd, hoofdstuk 2, mag zich overal mee bemoeien, met goed en kwaad, dat maakt niet uit. Maar de tijd die zeeën verplaatst, die bergen verplettert en sterren laat draaien, heeft geen enkele macht over geliefden. Want zij zijn te naakt, te innig omhelst, de ziel opgeschrikt als een mus op hun schouder. De ouderdom is alleen de moraal die hoort bij een misdadig leven. Aha, dus allen blijven jong. Het lijden, hoofdstuk 3, maakt het lichaam niet te schande. De dood komt als je slaapt. Dan zul je dromen dat ademhalen niet meer hoeft. Dat stilte zonder adem heel aardige muziek is. Als een vonk zo klein doof je in de maat. Zo is de dood. Het deed meer pijn toen een roos in je vingers prikte. Je onderging een grotere schrik toen je een blaadje vallen zag. Zo is de wereld gewoon. En zo leef je. En doodgaan is niet meer. Al het andere is Bach, die eventjes gespeeld wordt op een zaag. Ik loop over een lentegroene glorie. Gras, bloemetjes in het gras, als op een plaatje voor kinderen. De lucht, nog nevelig, begint al te blauwen. In de stilte klinkt het uitzicht op de andere heuvels. Alsof hier geen cambrium en geen siluur geweest zijn. Geen tegen elkaar grommende rotsen. Hoog op één gestapelde afgronden. Geen nachten in vlammen, dagen in donkere kluwens. Alsof hier geen laagten voorbij zijn getrokken in een koortsachtig eilen, in ijzige huiveringen. Alsof zeeën alleen ergens anders tekeer gingen en hier geen oevers van horizonten scheurden. Het is 9:30 lokale tijd. Alles is op zijn plaats. In voorbeeldige harmonie. In het dal, een kleine beek, die een kleine beek is. Een paadje in de vorm van een paadje van altijd naar immer. Een bos met de schijn van een bos tot een eeuwigheid aan. En boven mij vliegen vogels in de rol van vliegende vogels. Zover het oog reikt, heerst hier het moment. Eén van die aardse momenten die men vraagt, gaan niet voorbij. Ik heb een lijst van vragen opgesteld, waarop ik het antwoord niet zal weten, of omdat het er te vroeg voor is, of omdat ik het niet kan bevatten. Die lijst van vragen is lang, roert belangrijke en minder belangrijke kwesties aan. En omdat ik u niet wil vervelen, doe ik er maar een paar uit de doeken. Wat was werkelijk en wat hoogstens schijn op dit schouwtoneel van en onder de sterren, waar behoudens een toegangskaartje ook een uitgangskaartje is vereist? Hoe zit het met de hele levende wereld die ik niet met een andere levende zal kunnen vergelijken?
Waarover zal de krant van morgen schrijven? Wanneer houden de oorlogen op en wat komt ervoor in de plaats? Aan wiens vinger zit mijn trouwring nu, mij ontstolen, verloren? Waar is de plaats van de vrije wil die het klaarspeelt er tegelijk te zijn en niet te zijn? Hoe zit het met tientallen mensen? Hebben we elkaar werkelijk gekend? Wat probeerde M mij te zeggen toen ze niets meer zeggen kon? Waarom hield ik slechte dingen voor goede en wat heb ik nodig om me niet meer te vergissen? Bepaalde vragen noteerde ik net voor ik in slaap viel. Toen ik wakker werd, kon ik ze niet meer lezen. Soms heb ik het vermoeden dat het in feite geheimschrift is. Maar dat is ook een vraag die me ooit

Ik slaap nog. Maar intussen vinden er feiten plaats. Het raam wordt wit. De donkerte grijs. De kamer duikt op uit de wazige ruimte. Bleke, onzekere streepjes zoeken er steun. Achtereenvolgens, ongehaast, het is een ceremonie, dagen de vlakken van wand en plafond op, maken de vormen zich van elkaar los, de een van de ander. De linker van de rechter. De afstanden tussen de voorwerpen schemeren. De eerste schitteringen chillen. Op een glas op de deurknop. Het lijkt niet meer alleen zo, maar is helemaal wat gisteren werd verplaatst. Wat op de grond viel, wat in de lijsten past. Alleen de details zijn nog niet binnen gezichtsbereik. Maar opgelet, opgelet, opgelet. Veel wijst erop dat de kleuren terugkomen en elk ding, zelfs het kleinste, weer zijn eigen kleur krijgt. Met de nuance van zijn schaduw erbij. Dit verbaast me te zelden, hoewel het zou moeten. Gewoonlijk word ik wakker als verlaten getuige wanneer het wonder al gedaan is. De dag is gevestigd en ochtendstond magistraal in ochtend veranderd.

en zijn leven zal vergeten zijn. De muziek zal zich van de omstandigheden bevrijden. De hoest van de maestro zal het menuet niet meer verstoren en de breiomslagen zullen worden afgenomen. De pruik vol stof en luizen zal door vuur worden verteerd en de inktvlekken verdwijnen van de manchetten. Naar de vuilnishoop met de pantoffels, die lastige getuigen. De minst begaafde leerling neemt zijn viool mee naar huis. Tussen de muziek komen de slagersrekeningen tevoorschijn. De brieven van zijn arme moeder belanden in muizenbuiken. Vernietigd zal zijn ongelukzalige liefde doven. De ogen huilen geen tranen meer. De dochter van de buren kan het roze lint wel gebruiken. De tijden zijn godzijdank nog niet zo romantisch. Alles wat geen kwartet is, wordt als het vijfde weggegooid. Alles wat geen quintet is, wordt als het zesde weggevaagd. Alles wat geen koor van 40 engelen is, verstomt als hondengejank en dienderschrik. De vaas met de aloë wordt van de vensterbank gepakt en ook het bordje vliegengif en het potje pomade en het uitzicht worden onthuld. Jawel, op de tuin die hier nooit was. Luistert dan nu. Luistert, o sterfelijke. Spitst in verwondering oplettend uw oor. Oplettende, o verwonderde, o luisterscherpe sterfelijke, luistert. Gekluisterd, geworden tot niets dan gehoord.

Het is langdurig gaan regenen. De ark in met jullie. Want waar anders kunnen jullie heen? Gedichten voor één stem. Privévervoeringen. Onnodige talenten. Overbodige nieuwsgierigheid. Droefenissen. Angsten van gering bereik. Lust om de dingen van zes kanten te bekijken.

steden zwellen aan en treden buiten hun oevers. De ark in, half tinten, licht en schaduw, grillen, ornamenten en details, domme uitzonderingen, vergeten tekens, ontelbare nuances grijs, spel om het spel en traan van de lach.

zover het oog reikt, water en een horizon in mist. De ark in, plannen voor de verre toekomst, vreugde om verschillen, bewondering voor de beste, keuze die niet tot één van beiden wordt vernauwd. Verouderde scrupules. Tijd om na te denken en geloof dat dat allemaal nog eens van pas zal komen.

met het oog op de kinderen die we zijn gebleven. Lopen sprookjes goed af? Ook hier is zo'n finale de enige die past. De regen zal ophouden. De golven zullen dalen. Aan de opgeklaarde hemel zullen de wolken wijken en weer zo worden als het wolken boven de mensen betaamt. Verheven en onserieus in hun gelijkenis op eilanden van geluk die drogen in de zon. Op schaapjes, bloemkolen.

Zolang ons niets met zekerheid bekend is, omdat er geen signalen zijn die zover kunnen komen, zolang de aarde nog altijd niet zo is als andere planeten, dichtbij en verder weg, zolang er niets te horen, niets te zien is van ander gras dat door de wind vereerd wordt, van andere gekroonde bomen, andere dieren aanwijsbaar als de onze, zolang er geen echo is buiten de lokale die zich in lettergrepen weet uit te drukken, zolang er geen nieuws is over betere of slechtere Mozarts, Plato's, Edison's, elders, zolang onze misdaden met elkaar kunnen rivaliseren. Zolang onze goedheid nog altijd niet op die van niemand lijkt en zelfs in haar onvolmaaktheid uitzonderlijk is. Zolang onze hoofden vol illusies doorgaan voor de enige illusies. Zolang ze alleen van onder ons verhemelte ten hemel schrijven.

dit het feest der feesten is. Wat anderen vinden weet ik niet, maar voor mijn geluk en ongeluk is dit ruimschoots voldoende. Een boerengat, lichtjaren weg van de sterren, die wat rust te zeggen en niets betekenend knipogen.

de waterlucht. Ik ga liever naar de bioscoop. Heb liever katten. Zie liever eiken aan de Warta. Lees liever Dickens dan Dostoevsky. Zie mezelf liever van mensen dan van de mensheid houden. Houd liever naald en draad paraat. Zie liever groen. Zeg liever niet dat het verstand de schuld is van alles. Zie liever uitzonderingen. Ga liever vroeger van huis. Praat liever over iets anders met de dokter. Zie liever oude illustraties met van die streepjes. Heb liever de lachwekkendheid van gedichten schrijven dan die van geen gedichten schrijven. Heb in de liefde liever de niet ronde jubilea die je elke dag kunt vieren. Hoor liever moralisten die me niets beloven.

zie liever berekenende goedheid dan al te licht gelovigen. Zie de wereld liever in burger. Heb liever de onderworpen landen dan onderwerpende landen. Houd liever mijn twijfel. Heb liever de hel van de chaos dan de hel van de orde. Lees liever Grimms sprookjes dan de voorpagina's. Heb liever bladeren zonder bloemen dan bloemen zonder bladeren. Heb liever een hond met een niet geknotte staart. Zie liever lichte ogen omdat mijn ogen donker zijn. Heb liever laden. Heb veel dingen die ik hier heb genoemd liever dan veel dingen die ik hier niet heb genoemd. Zie de nul liever los dan staand in een rij achter een getal. Heb liever de insectentijd dan de sterrentijd. Klop liever af. Vraag liever niet hoe lang nog en wanneer. Houd liever rekening zelfs met de mogelijkheid dat het bestaan zijn eigen reden heeft.

U hoorde de stem van Hadewig Minis en het Amsterdam Cello Octet in de wereldpremière van Dichten van Boudewijn Tarenskeen. Het concert ging verder met een première van de Brabantse componist Daan Manneke. Zijn Gestures is oorspronkelijk in 1981 voor marimba geschreven. Vandaag hoort u de nieuwste bewerking voor 8 cello's. De bewerking is ook gerealiseerd door Bart Visman. Manneke zegt zelf het volgende over dit werk. Soms heerst er een statische toestand, herhalingen zonder doel. Op andere momenten is er juist een gedreven richting met een climaxwerking. Andere trefwoorden zijn naderen en verdwijnen, glad gepolijst tegenover ruw en onherbergzaam. Luistert u opnieuw naar het Cello Octet Amsterdam in Gestures van Daan Manneke.

Dat was Gestures van Daan Manneke. Door het cello-octet Amsterdam. Tot slot van het concert in de Hervormde Kerk speelde het cello-octet Amsterdam een kersvers werk van de Estse componist Arvo Pärt. Het werk Missa Brevis uit 2010 is in première gebracht door het cello-octet en het bestaat uit 3 delen. Kyrie, Sanctus en Agnus Dei. Luistert u naar de Missa Brevis van Arvo Pärt door het cello-octet Amsterdam.

Dat was tot slot van het concert van het Cello Octet Amsterdam, de Missa Brevis van Arvo Pärt. De opname in de hervormde kerk werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sternburg. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een vroeg en een laat werk van Jan Boerman. U hoort achtereenvolgens Alliage uit 1960 en Ruïne uit 1997.

Dat waren Alliage en Ruïne, twee tapestukken van Jan Boerman, zoals ze klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. We vervolgen deze 13e Concertzender Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 met twee opnames uit de Composers Club. Vers uit het muzieklaboratorium vertellen twee jonge, veelbelovende componisten over hun pennenvruchten, die natuurlijk ook tot klinken worden gebracht door jonge, veelbelovende muzici. De Mexicaans-Nederlandse componist Felipe Ignacio Noriega, student aan het Amsterdamse Conservatorium, stelt een nieuw werk voor soloharp voor Gradil de Caribe. Het werk wordt uitgevoerd door de Engelse harpiste Victoria Davies. Hier is Gradil de Caribe.

Dat was Gradil de Caribe uit 2011 van Felipe Ignacio Noriega. Harpiste was Victoria Davies. Het concert werd besloten met een nieuw werk van de Belgische componist Frederik Meirink. Zijn Mischung 4 voor cello solo wordt uitgevoerd door de Belgische celliste Séraphine Strauger. Hier is Mischung 4.

Dat was tot slot van deze 13e uitzending met live opnames van het Festival November Music 2011. Mission 4 van Frederik Meirink, uitgevoerd door celliste Serafine Struijer. De opname van de Composers Club werd voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 3 september, gaat Concertzender Live verder met live opnames van November Music editie 2011. Dan hoort u onder andere het Asko Schoenberg met sopraan Susan.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender Live. Vandaag de 14e van een groot aantal programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2011, dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 35 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van pianist Jean Dubé, met onder andere werken van Willem Jets en Alfred Schnittke. Daarnaast de première van Fragments van René Samson door het Valerius Ensemble en sopraan Charlotte Riedijk. Halverwege hoort u elektronische muziek van Hans Timmermans. We beginnen met het lunchconcert dat de Franse pianist Jean Dubé op 10 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Dubé won in 2002 de 6e editie van het prestigieuze Liszt-concours in Utrecht. Ook in De Toonzaal speelde hij Liszt, maar wij beperken ons vandaag tot de hedendaagse stukken op zijn programma. We beginnen met twee vroege werken van de Nederlandse componist Willem Jets. Achtereenvolgens hoort u Chiaroscuro uit 1995 en Epiteta uit 1991. Dit is Jean Dubé.

U hoorde Jean Dubé piano in Chiaroscuro en Epitheta van Willem Jets. We gaan door met een première van de Finse componist Juhani Kumalainen. Zijn ballade voor piano is gebaseerd op een eenvoudig motief van vier noten dat de componist op intensieve wijze uitwerkt. Zijn werk moet een gebeurtenis in een noordelijk landschap laten weerklinken. Dat is iets wat de componist zelf zegt. Daarna hoort u het pointillistische Les Jeux Clos van de Japanse componist Toru Takamitsu, een compositie uit 1979. En hierin wordt een Japans landschap geschilderd. Luister naar Jean Dubé.

Jean Dubé speelde achtereenvolgens van Johanni Kumelainen de ballade voor piano en van Toru Takamitsu Les Jeux Clos. De virtuositeit van Jean Dubé kwam goed uit de verf tijdens een kort intermezzo met de twee eerste etudes van de Hongaarse componist Györgyi Ligeti. U hoort eerst etude nummer 2 en daarna nummer 1. Ze zijn beide gecomponeerd in 1985.

Dit waren in omgekeerde volgorde de eerste twee piano-etudes van György Ligeti. Ze werden uitgevoerd door Jean Dubé. Het recital van Dubé in de toonzaal werd afgesloten met de tweede sonate van de Russische componist Alfred Schnittke. De driedelige sonate is opgedragen aan zijn vrouw Irina. Het contrastrijke, dynamische werk pendelt onbekommerd tussen de verschillende stemmingen en atmosferen. Van bedachtzame passages tot agressieve climaxen. Luister weer naar Jean Dubé en naar de tweede sonate van Alfred Schnittke.

Tot slot van het concert van Jean Dubé was dit de tweede pianosonate van Alfred Schnittke. De opname in de toonzaal werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In onze uitzendingen met live-opnames van November Music zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag is het een werk van Hans Timmermans. U hoort ZV02 uit 2011.

Dit was ZV02, een tapestuk van Hans Timmermans, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore. En dat is een onderdeel van November Music 2011. We gaan verder met deze 14e concertzender live, waarin opnames van het festival November Music editie 2011. We komen nu toe aan de première van Fragments 20, een vocaal werk van de Nederlandse componist René Samson. Fragments 20, uit 2009, is gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Alyssa Vallès. En dit gedicht gaat over de aangrijpende situatie waarin politieke vluchtelingen zich bevinden. Men leest het gedicht als een opgraving in woorden, waarbij de slachtoffers van Bosnië, Auschwitz en Troje de opeenvolgende lagen bevolken. Dit is Fragments 20 van René Samson. U hoort sopraan Charlotte Riedijk en het Valerius Ensemble onder leiding van Jacob Slachter.

U hoorde Arbre Généalogique van Rosalie Hirsch. Het concert vervolgde met een première van de van oorsprong Grieks-Cypriotische in Nederland woonachtige componist Yannis Kyriakides. Zijn werk Wave Space voor instrumentaal octet, live elektronica en live video is in zijn opzet gebaseerd op een theoretisch concept uit de kwantumfysica en probeert formeel gesproken de virtuele ruimte in beeld en geluid tastbaar te maken. Luistert u de komende 25 minuten naar Asko Schönberg onder leiding van Pierre-André Vallade in Wavespace van Yannis Kyriakides.

Dit was tot slot van het concert van Asko Schoenberg, de première van Wavespace van Yannis Kyriakides. De opname in de Verkadefabriek werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een werk van een van de pioniers van de elektronische muziek in Nederland, Dick Rijmakers. U hoort Ballade Erlkönig voor luidsprekers uit 1967.

Yeah.

Kamalanga na tumuru kata.

Dit was Ballade Erlkönig, een tapestuk van Dick Rijmakers, zoals dat klonk tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. We vervolgen deze 15e concert aan de live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 met 3 werken. 2 voor accordeon en 1 voor virtueel Hammondorgel. We beginnen met 2 premières, de Belgische accordeonist Ludo Marien. U hoort achterin volgens Beslevi van de Belgische componist Christophe Lauwers, gevolgd door een ode aan het prachtdier de koe door de Nederlandse componist Martijn Padding. Zijn werk heet dan ook Cow Music. Luistert u naar Ludo Marien op accordeon.

Je hoorde Stirring Still Second van Rebecca Saunders door Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards. U luistert naar opname van het concert dat Ensemble Muziekfabriek in november 2011 gaf in de grote zaal van de Verkanefabriek in Den Bosch. Een concert dat besloten werd met een lang werk van de van oorsprong Grieks-Cypriotische in Nederland wonende componist Yannis Kyriakides. Zijn werk Memoryscape, een groot opgezet werk met soundtrack en videoprojectie, schreef hij in 2009 in opdracht van Muziekfabriek. De onderliggende structuur van het werk wordt gevormd door 15 solo's, steeds van een van de muzici van Muziekfabriek. Luistert u naar Memoryscape van Yannis Kyriakides.

Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards met Memoryscape van Yannis Kyriakides. De opname van het concert op 13 november 2011 in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch werd voor de NTR gemaakt door Bert van Dijk en welwillend ter beschikking gesteld van de Concertzender. Waarvoor hartelijk dank. Wegens succes geprolongeerd was er tijdens het festival November Music 2011 ook weer de Cineac Sonor, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. Dat vond plaats in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze serie uitzendingen van Concertzender Live maken we graag plaats voor werken die tijdens Cineac Sonor werden gepresenteerd. In deze aflevering is dat de Soundscape Sundial van de Britse geluidskunstenaar Justin Bennett.

Sundial, een soundscape en eigen opname van Justin Bennett, zoals die klonk tijdens Cineac Sonor, een onderdeel van het festival November Music 2011 in Den Bosch. Het festival is inmiddels bekend en berucht vanwege de grote variëteit van de nieuwe muziek die ten gehore werd gebracht. Luistert u bijvoorbeeld naar het gitaartrio uit de Verenigde Staten, The In-Betweens. Bestaande uit Mike Gamble, gitaar, Noah Jarrett, bas en Connor Elms, drums. U hoort The In-Betweens achtereenvolgens met Holy Waters en I Need Cash.

Het concert in Den Bosch stond vervolgens een kort werk voor klarinet en ensemble van Wolfgang Riem. Maar Jurk Wiedman is hier ook van de partij, namelijk als klarinetist. In het werk Malen über Malen 2 uit 2008 voor klarinet en 9 spelers is goed te horen dat Wiedman niet alleen een getalenteerd componist is, maar ook nog eens een virtuoos klarinetist. Luistert u naar Malen über Malen 2.

Malen, übermalen, zwei, een werk van Wolfgang Riem met op klarinet Jurk Wietman. Het concert in de Verkade Fabriek in Den Bosch op 12 november vorig jaar ging verder met weer een compositie van Jurk Wietman, waarin hij ook zelf weer de klarinet bespeelt. In Fantasie uit 1993 recapituleert de klarinet haar eigen geschiedenis, van romantiek tot klezmer en jazz. Luistert u naar Jurk Wietman, klarinet, en Asko Schönberg onder leiding van Reinmert de Leeuw in Fantasie.

Het was tot slot van het concert van Asko Schönberg het werk Freistücken. Nee, dat was het niet. Ja, dit was tot slot van het concert van Asko Schönberg het werk van Freistücken 1 tot en met 10 van Jurk Wiedman. De opname in de Verkadefabriek in Den Bosch tijdens het festival November Music 2011 werd voor de NTR gemaakt door Bert van Dijk. En zeer bereidwillig ter beschikking gesteld aan de concertzender, waarvoor dank. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was er in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek in Den Bosch elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze serie uitzendingen met live-opnames ruimen we steeds plaats in voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Damping Words van de uit Rusland afkomstige in Nederland wonende componist Fred Momotenko.

Met excuses voor het misverstand in mijn vorige aankondiging. Wat u hoorde was het slot van het concert van Asko Schönberg. Met fraaie stukken 1 tot en met 10 van Jurk Wiedman. Uitgevoerd tijdens het festival November Music 2011 in Den Bosch. Een ensemblestuk par excellence. Alleen al door het indrukwekkende slagwerkarsenaal en de ongewone speeltechnieken waarvan de uitvoerende gebruik maakte. Dan nu de elektronische muziek die werd gepresenteerd tijdens het festival in de Cineac Sonor. Hier is Damping Words van Fred Momotenko.

Damping Words, een compositie van Fred Momotenko, zoals die klonk tijdens Cineac Sonor, een onderdeel van November Music 2011. Een eigen opname was dat van Momotenko. We zijn toe aan het laatste onderdeel van deze 17e concertzender live met opnames van het festival November Music editie 2011 in de Verkade Fabriek in Den Bosch. En dat klinkt heel anders dan wat u tot nu toe hoorde. Op vrijdagavond 11 november was er in het productiehuis, ook in de Verkadefabriek, een improvisatie te horen door de combinatie van het Scandinavische power trio The Thing, bestaande uit saxofonist Matt Gustafsson, bassist Ingebrit Hakkerflaten en drummer Paul Nielsen Lauf, aangevuld met vocalist Han Boers en trombonist Wolter Wierbos, allebei uit Nederland. Onder de gelegenheidsnaam The Thing Extra Large speelden ze drie werken, waarvan we er achter elkaar nu twee gaan laten horen. Luistert u naar Better Living en Mono.

Jansson, bassist Ingebrit Hakkerflaten en drummer Paal Nissen Love. Aangevuld met vocalist Han Boers en trombonist Wolter Wierbos. De opname werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sternbos. En daarmee zijn we aan het einde van deze 17e uitzending van Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2011 in de Verkadefabriek in Den Bosch. Kijkt u voor alle gegevens op concertzender.nl. Samenstelling van Concertzender Live, Kees van de Wiel.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. En daarin een speciale November Music aflevering met twee opnames die de afgelopen zomer zijn gemaakt tijdens het Festival Boulevard in Den Bosch. Het afgelopen jaar hebben we in 17 programma's ruim 30 uur live opnames uitgezonden van het festival November Music 2011. En dit wordt het toetje. In de kleine zaal van de Verkadefabriek waren in augustus twee muziektheatervoorstellingen te zien. Zoals gezegd in het kader van het festival November Music. En dat waren de voorstellingen Bel Campo's Liefdes Zegepraal en Bear vs. Shark. We beginnen met 40 minuten Liefdes Zegepraal, een concertante vertelling van het gelijknamige verhaal van de schrijver Bel Campo. Liefdes Zegepraal is een 3D-kijkdoos die gaat over mensen. De vier spelers in de ruimte luisteren, fantaseren en reageren op het verhaal. Alle in hun eigen taal. In deze merkwaardige wereld vol metamorfose zijn ze in staat de zinloosheid te ontdekken. Een wereld waarin de kunst en de troost van het niet weten hand in hand gaan. In deze samenwerking van ensemble 7090 en Vinex Productions hoort u Nora Mulder, onder andere op cymbalen en harmonium, Koen Kaptein, trombone en stem, Michiel van Dijk, saxofoon, Sheng Schup op contrabas en zingende zaag. Luistert u naar de radiobewerking van Bel Campo's Liefdes Zegepraal.

Er was eens een dag waarop deze advertentie stond in een van onze grote bladen. In wijde familiekringen wees men ze elkaar aan. De kinderen over tafel heen naar moeder en moeder weer aan vader. Vader haalde meestal de schouders op. Dan was het gezin gerustgesteld en moeder streek het warme lamplicht weer glad over het

Hoog boven alle familiekringen zat Theophilus op zijn zolderkamertje te wachten. Zijn laatste stuk brood had hij voor zich neergezet in het licht van zijn dakraam. En ofschoon hij honger had, wilde hij er niet van eten. Gij zult niet doden, ook niet een stil leven. Lang keken ze elkaar aan. Theophilus en het overblijfsel van wat eens een machtig brood was. En het was Theophilus of de gangen en holen daarin nog bewoond werden door geesten, die elkaar allerlei verhalen vertelden uit de bloeitijd van hun brood.

In zijn verbeelding zag hij zijn dikke bakker met grote klodders meel aan zijn achterpoten, om daarmee de broden tot bloei te brengen. En nu wist hij ook opeens waarom de bijenkoningin zoveel eitjes kan leggen. Ze wordt natuurlijk gevoed met gebak van stuifmeel. De bloemen zijn de molentjes van de bijen, maar sinds ze de stamper hebben uitgevonden, hebben zij hun wiekjes stilgezet. Het bewijsnummer werd hem gratis toegestuurd. Nu lezen wel 50.000 mensen dat ik intelligent ben, dacht Theophilus, en wreef in de handen van blijdschap. Hij zette de krant in een frommel naast het brood en begon erover te denken. Ja. Er was ergens een groot land waar nooit de zon scheen en waar de grond bedekt was met stof en modder tegelijk. Er stonden veel hoge, slappe bomen in, maar die bomen waren niet zo hoog of de auto's en motoren jakkerden er wel zo hard onderdoor dat ze het stof en de modder er tot bovenaan toe in opwierpen. En omdat er geen herfst en geen lente in dat land was, lieten de bomen elke dag of elke week wat bladen en bloesems vallen. Dat waren de kranten. Het zijn laatbloeiers, dacht Theophilus. Maar dat lijkt mij niet de goede bestuiving. En hij verwonderde zich niet dat een krant geen kindertjes kon krijgen. Hij had lust al die letters eraf te scheppen en weg.

Ik wil wel een krant lezen, maar dan mag er niets op staan. Als een koe zou ik ook het liefst grazen op gladde weiden. Of ik zou gras zaaien op hoeven, dan had ik ook geen weiden.

De volgende dag kwam een brief in paarse inkt, de letters vlijmscherp, als met een naald getrokken. Wie ze las, sneed zich. Er stond niet veel in. Theophilus ging de straat op en kwam na een tijdje voor een heel groot huis.

verte. Leek het net of het handvat van de deur vlak boven de drempel zat. Dat huis is te groot voor mij, dacht Theophilus. En keek langs zijn bijna onbewoond.

Een dienstmeisje deed open. Maar Theophilus begreep dat ze onmogelijk zelf die deur had kunnen openen. Ze scheen van zijn komst verwittigd en liet hem in een kamer

was vriendelijk en zag er lief uit. Maar ging weg.

Theophilus wachtte tot er een man aankwam. De man was mager en voorover. Zijn hoofd neer en kaal, behalve op de kruin. Daar ontsprong één lang dun haar, dat zorgvuldig in een spiraal opgerold de hele schedel bedekte. Dat oprollen kostte hem elke morgen minstens een uur. Overigens was er aan de man niets bijzonders. Als alle haren staarten zij van diertjes die in onze hersenen voeten. Is deze man vast een professor?

0: Zonder hem aan te zien, sprak de professor.
1: Welaan, jongeman. Uit dit advertentie heb ik twee dingen opgemaakt. Ten eerste, dat ge zonder enig middel van bestaan zijt. Is dat zo?
2: Theophilus knikte.
1: Ten tweede, dat ik u verder verstrekt onverschillig laat wat er verder met u gebeurt. Is dat ook zo?
0: Volkomen onverschillig, zei Theophilus.
3: Zie dan eens hier, jongeman. Wat het laatste betreft, daarbij kan ik u niet helpen. Levensvreugde is mijn vak niet. Maar wel kan ik u in vrij korte tijd in staat stellen uw brood te verdienen. Maar ge zult u geheel aan mij moeten toevertrouwen. Zijt ge daartoe bereid?
0: Theophilus knikte. Wilt ge me dan maar volgen?

op alle smalle wegen van Nederland zag men sinds enige tijd het karretje van Theophilus rijden met het reppende hondje eronder. Hij zelf kwam meestal een eindje achteraan, raar en voorzichtig in al zijn ledematen, en liep dan te luisteren naar de eindeloze gesprekken die de wieltjes met elkaar hielden.

0: is er iets in zijn staren dat deze veronderstelling twijfelachtig maakt. Laten we de twee gebouwen eens op schaal uittekenen.
1: De afstand tussen de Damingdom en het gebouw met de naamtekst is bij benadering zo'n 214 feet.
0: Laten we de exacte hoek van Mr. Normans focus duiden. De onderste lijn van zijn gezichtsveld passeert de bovenkant van de neonlamp.
1: Hij schreeuwt erlangs. Mr. Norman kijkt er niet naar, omdat hij het vanuit deze positie niet kan zien. De neonletters zijn volledig verscholen achter het niet transparante glas.
2: So, what is Mr. Norman looking at? Let's get closer to him.
1: Zijn hoofd is 45 graden gedraaid in relatie tot zijn torso. Mr. Norman kijkt niet naar het interieur van dit voorportaal. We kunnen zien, zoals aangegeven in de illustratie, dat zijn blik wordt geraakt door een hoek.
2: Well, what is he looking at?
0: Als het grootste gedeelte van zijn blikveld wordt tegengehouden door de strip met het niet-transparante glas.
1: En we verlengen de kegel die zijn gezichtsveld vormt tot ver buiten de wachtruimte van de Darwin Dome.

gets knocked on. It gets kicked in. It says,

0: Weet je, die imitatieapparatuur die maak ik niet eens echt. Ik ontwerp het alleen maar.
1: Ik weet wat je deed toen ik zwanger was.
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ik weet dat je wachtte tot ik in slaap viel. En dan kroop je met een klein lampje onder mijn dekens. En dan keek je naar mijn buikje. Urenlang. Ik deed maar of ik sliep. Ik wist wat je deed. Dat je uren naar mijn bolle buikje keek. En er ternauwernood aanraakte met je vingers of je lippen. De radiotherapeut zei dat het pervers was omdat ik van je moest scheiden. Maar het was lief.

U heeft geluisterd naar Bear versus Shark. En daarvoor Belcampo's Liefdeszegepraal. 2 november musicvoorstellingen tijdens Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. De opnames zijn voor de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die ook het programma voor u samenstelde. Op 21 januari beginnen we met de eerste van weer vele uren live-opnames die de concertzender en de VPRO maakten van het festival November Music 2012.

Vanuit onze studio in Utrecht kunt u nu luisteren naar het programma Concertzender Live. Vandaag het eerste van 13 programma's met live opname die wij maakten tijdens het festival November Music 2012. Vorig jaar van 7 tot en met 11 november vond dit festival plaats in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben we zo'n 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. Vanaf vandaag tot en met december 2013 zenden wij in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren de vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in Signac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 167 uur live-opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. We beginnen deze jaargang met de wereldpremière van The Obscure Thoughts of Isabella Green. Dit is een multimedia-compositie van Diane Donk, geschreven voor Ensemble Gending, met daarbij Richard van Kruisdijk op elektronisch slagwerk en Evelien van den Broek, die de zang en teksten voor haar rekening neemt. Via de filmprojecties van Auke Hamers neemt het publiek een kijkje in het getroubleerde hoofd van Isabella Green. Voor haar muziek liet Diane Donk zich onder andere inspireren door minimal music en dark ambient. Haar teksten komen vooral van internetfora, waar mensen openlijk praten over hun depressies. Hier is The Obscure Thoughts of Isabella Green van Diane Donk.

Applaus voor Katamari van Ukiko Watanabe, uitgevoerd door Eri Livonen, klavecimbel, en Naomi Sato, show. U luistert naar een uitzending met opnames van het festival November Music 2012. En om heel specifiek te zijn, opnames van het slotconcert van de Prix Annelie de Man. U gaat nu luisteren naar Justine Charlet, de Franse winnares van het concours voor hedendaagse klavecinisten. Zij speelt het werk L'Amstello Damoiselle van Panos Iliopoulos.

Dat was L'Amstello Damoiselle van Panos Iliopoulos, uitgevoerd door Justine Charlet, klaversymbool. En zij is de winnares van de eerste editie van de Prix Annelie de Man, een internationaal concours voor hedendaagse klaversinisten en componisten en onderdeel van het festival November Music. Het slotconcert van de Prix Annelie de Man werd afgesloten met een werk van Roderick de Man. Dit werk, Le Clavecin Illuminé, is opgedragen aan zijn in september 2010 overleden vrouw Annelie. Het werk wordt uitgevoerd door Josca Isvording, klaversymbool, en ensemble Insomnio onder leiding van Ulrich Peul. Hier is Le Clavecin Illuminé van Roderick de Man.

Dat was tot slot van deze eerste uitzending met live-opnames van November Music 2012. Le Clavecin Illuminé van Roderick de Man, uitgevoerd door Goska Isvording Clavecimbal en Ensemble Insomnio onder leiding van Ulrich Peul. De opnames werden in de pleitzaal van de Muzerijen voor de Concertzender gemaakt door Daniel van Horsen. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2012. U hoort dan onder andere strijkkwartetten van Wolfgang Riem en een werk voor zes klavecimbals van Christopher Zegers.

Dit is de concertzender vanuit de Conclusion Toren in Utrecht met het programma Concertzender Live. Vandaag het tweede van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012, dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live-opnames van dit festival uit. We combineren de vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cyniac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al 169 uur en 30 minuten live-opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij dit festival. We beginnen vandaag met het openingsconcert in muziekcentrum De Toonzaal. Daar speelde op woensdag 7 november het gerenommeerde Duitse Minguet-kwartet twee strijkkwartetten van Wolfgang Riem en van Jörg Wiedmann. Riems vierde strijkkwartet schreef hij in 1981 voor het legendarische Alban Berg kwartet. Het is een emotionele rollercoaster met drie sterk contrasterende delen, vol passionele uitbarstingen. Twee snelle delen en een langzaam laatste deel. Luistert u naar het vierde strijkkwartet van Wolfgang Riem door het Minguet kwartet.

Dit was het vierde strijkkwartet van Wolfgang Riem. U hoorde het Minguet-kwartet. We gaan verder met het vierde strijkkwartet uit 2005 van Jörg Wiedmann. Dat is een leerling van Riem. Wiedmann ziet zijn eerste vijf strijkkwartetten als één geheel, hoewel ze ook afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden. Het vierde strijkkwartet is net als dat van Riem een van grote expressiviteit en fijn geslepen musicaliteit. In dit kwartet concentreert Wiedmann zich op de muzikale vormen als het andante en de passacaglia, zeg maar het wandelen en het voortschrijden in klank. Het is een heel hecht, compact gecomponeerd werk en de informatiedichtheid van elke stem in het kwartet is extreem hoog. Aldus de componist. Luister naar het vierde strijkkwartet van Jörg Wiedmann in de uitvoering door het Minguet-kwartet. En dit kwartet bestaat uit Ulrich Isvoort en Annette Reisinger op viool, Aroa Sorin op altviool en Matthias Diener cello.

Dit was het 11e strijkkwartet van Wolfgang Riem, uitgevoerd door het Duitse Minguet-kwartet. En deze opname maakten wij in Muziekcentrum De Toonzaal. En wij is in dit geval Wijnand de Groot. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar twee delen uit de triptiek Sur Place uit 2010 van Bart Spaan. U hoort achtereenvolgens Interior en Turquiem.

They laughed to listen to the singing.

En zo heeft u kunnen luisteren naar Different Trains van Steve Reich, uitgevoerd door het Ettal Quartet. Ettal vervolgde het programma met een werk van de onbekende Amerikaanse componist Judd Greenstein. U hoort het werk Octet 1979 uit 2011, waarin vier stemmen elektronica en vier stemmen strijkkwartet.